was hij het, amper wist hij ze, moest ik zorgen. Ze laat de kant, moeder hoeft een tisch laten liggen, slaapt bij af, de venster uit de nacht, het zog